0: toetsen en Onno Witte op drums.
1: Dit is Dr. Klangendoom. Dit is Dr. Klangendoom. Dit is Dr. Klangendoom. Dit is Dr. Klangendoom. Jawel, dit is Dr. Klangendoom. Hou op met het stomme gezang.

Klangenloon. Dit was dokter Klangenloon. Dit was dokter Klangenloon. Dit was dokter Klangenloon. Dit was dokter Klangenloon. Vind ons op.

U heeft in deze pakrammel kunnen luisteren naar een van de 10 hoorspelen die zijn gemaakt in een samenwerking tussen Worm Rotterdam en de VPRO. Wij zenden er daarvan 6 uit, nummer 5 tot en met 10 om precies te zijn. U hoorde The Eldridge Transmission, A Study in Radiophrenia van en door Mark Vernon en Barry Burns. Volgende maand het hoorspel Blood Electric van Henk Bakker. Samenstelling Lucas Simonis van Worm Rotterdam en alle gegevens op www.concertzender.nl.

Dames en heren, let op uw eigendommen, er zijn zakkenrollers actief.